0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 2 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 4 uur.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur.

0: Schotte hits die ontdekt.
1: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op handen draag, nooit andersom.
0: Club FM, no bullshit, just hits.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.
3: Surround you.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
6: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM.
7: Join the summer.
8: Club FM.

De vuurzee in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Inmiddels is al meer dan 2100 hectare natuur in vlammen opgegaan. En daarmee is het de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft onvoorspelbaar. Internationale brandweerteams proberen de vlammen te bedwingen. Er komt steun van heel wat omringende landen. Door de aanhoudende brand is een jeugdkamp van Kazoeg in de Hoge Venen vroegtijdig stopgezet. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus eerder naar huis. De groep loopt geen direct gevaar en was al naar een noodlocatie verkast, maar die kampplaats is vanaf maandag niet meer beschikbaar en dus gaan ze wat vroeger naar huis. De autoriteiten hebben intussen ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Iedereen die met vragen zit over de situatie in de Hoge Venen kan op dat nummer terecht. Op die manier blijft de noodcentrale 112 vrij voor levensbedreigde situaties. In het voetbal heeft Royal Antwerp FC een perfecte start genomen. De Great Old won vlot met 0-3 op het veld van promovendus KV Kortrijk en pakt zo een 6-6. Bekerwinnaar Union Sint-Gilles bleef eerder gisteravond op eigen veld steken op een scoreloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen. Join the club.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Costa Zela, bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde, met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
7: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold

0: Gold en Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
4: Join the summer.
3: Nu bij Club FM.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag.

0: Sauce Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Het ziet er niet goed uit in de Hoge Venen met die bosbranden. Door de rook afkomstig van de branden raadt de gemeente Malmö die inwoners aan om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Er wordt ook aangeraden om fysieke inspanningen in de buitenlucht en onnodige verplaatsingen te vermijden en de ventilatie uit te schakelen. Wie hinder ondervindt van de rook kan best een FFP2-masker dragen. Als het dan nog niet beter gaat, dan kan u terecht in het opvangcentrum in Malmö die dat werd ingericht om geëvacueerde mensen op te vangen. De luchtkwaliteit in het opvangcentrum daar is goed. De rook bereikt niet alleen Malmedich, maar ook andere plaatsen in de omgeving, zoals Spa, Stavelo, Vielselm en Robertville. Mensen in de omgeving klagen over rook en geurhinder, prikkende ogen, kortademigheid en slecht zicht op sommige wegen. Ja, en die brand heeft inmiddels al 2700 hectare verwoest. Het gaat maar door en het gaat ook erg snel. In Zimbabwe is het aantal doden van het ongeval met een veerboot opgelopen tot 72. Er zijn nog eens 25 lichamen geborgen, zegt de politie. De veerboot in Buyanehanda kapseisde op het Caribameer op de grens van Zimbabwe en Zambia. Volgens lokale media kwam de boot in de problemen door slechte weersomstandigheden en de hoge golven op het meer. Maar wat er precies is gebeurd, wordt natuurlijk nog onderzocht. Ja, de resultaten dan van de dodentocht. In Bornem hebben 9.275 van de 12.760 gestarte deelnemers uiteindelijk binnen de voorziene 24 uur de finish bereikt, dat meldt de organisatie. 3.494 wandelaars gaven er voortijdig de brui aan of finishten buiten tijd. En dan hebben we nog sport in de rand. In het voetbalstadion van KRC Genk is voor de aftrap van de wedstrijd tegen KVC Westerlo gisteravond een herdenkingsmoment gehouden voor Michiel van de Weers. Dat is de jongen die eerder deze week op 28-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en hij was in hart en nieren een Genk-supporter. Temperaturen vandaag rond 5 à 26 graden, vrij normaal voor de tijd van het jaar. En dat blijft ook de volgende week zo, 25 graden gemiddeld. En 's nachts daalt de temperatuur naar een graad of 10. Join the club.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall & Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
6: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

0: dancemuziek. Het was populair begin jaren 90, luisteraars. En dit kwam destijds uit Nederland. Uit de zomer van 1994 ook alweer met deze Nederlandse trance act Atlantic Ocean. Zij maakte twee leuke hits. Dat was toertijd, dus in 1994. Waterfall en Body in Motion. Wij draaien nog een keertje die debuutsingle die ze uitbrachten. Waterfall uit Nederland en ook in België. Een leuke hit geweest. Toetertijd hier.
1: Zomer. All summer long. Zon.
0: En muziek. Jawel, luisteraars. Welkom op deze, wederom zomerse zondag voormiddag hier bij Club FM. Welkom op deze 16 augustus ook alweer. Inderdaad, wij zijn weer gezellig bij jullie samen tot een uur of 12. En het wordt een heerlijke zomerse dag, zoals ik al zei. Dus erop uittrekken, dat kan natuurlijk in Oost-Vlaanderen, want er is heel veel te doen vandaag. En wij houden je uiteraard op de hoogte hierin uit op zondag, want we hebben ze weer verzameld. Onze leukste uittips tot 12 uur met fijne muziek. Over fijne muziek gesproken. Hey, we gaan terug naar het randje van 1980. Inderdaad, toen ook hier bij ons in België een hele grote hit geweest voor deze selectors. Hier zijn ze nog een keertje, On My Radio. Allee, vooruit. Goedemorgen en van harte welkom.

0: van classics die je kent. Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waarom...

0: het is een man die onlangs verhuisd is naar een nieuwe woning, maar hij heeft daar nog niet zoveel kunnen zijn of van profiteren van die nieuwe woning, want hij heeft een drukke agenda natuurlijk tijdens die zomermaanden met de VRT Zomerhit en tal van optredens in ons Vlaanderlandje. Deze Niels de Stadsbader draagt zijn huidige single met name Vuur en Vlam. En ondertussen is het bijna 9:12. Goedemorgen allemaal, als je pas de radioknop opendraait. Wees welkom, hopelijk goed geslapen. Zit je misschien aan het ontbijt? Laat het in ieder geval smaken en laat het zonnetje maar binnenkomen. Want vandaag wordt het wederom een heerlijke zomerse dag met temperaturen tot 25 graden. En dan kan je misschien nog iets leuks gaan doen. Weet je niet waar naartoe? Wel, wij hebben natuurlijk een pak leuke uittips die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. En hou je het sportief? Ja, na de toch wel 100 kilometer dorentocht van gisteren in Bornem, kan je vandaag ook nog gaan wandelen. Maar geen 100 kilometer. Zo trekken wij met jullie naar Wondelgem, want vandaag is het daar de 56e editie van Wondelgem Wandelt en de 27e editie van Wondelgem Fietst. Wandelaars kunnen kiezen tussen een tocht van 7 kilometer door de Wondelgemse Groene Gordel of een erfgoedwandeling van 13 kilometer tussen Gent en Wondelgem. En voor fietsers zijn er twee uitgestippelde routes. Een tocht van 53 kilometer via het knooppuntnetwerk langs Slijdingen, Lembeek en Oost-Eeklo en een korte versie van 35 kilometer. Het evenement start aan de polyvalente zaal De Zulle en dat aan de Botenstraat. Sinds 8:30 kon je starten en je kan dan nog vrijblijvend verder starten. Allemaal lopen tot 6:00. Zowel recreatieve wandelaars en fietsers als sportieve deelnemers kunnen zo genieten van een dag in de natuur en de omgeving van Wondelgem. En alles is in organisatie van Davids Fonds. Dus reden te meer om daar misschien wel naartoe te gaan als je graag wandelt of fietst. Wil je nog wat meer gaan doen? Wel, dan kan je naar Sint-Niklaas voor de Sterathlon. Inderdaad, want het Waaslands Triathlon en Duathlon Team organiseert vandaag de 34e editie van de Sterathlon in en rond recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Zowel recreanten als ervaren atleten kunnen er genieten van het programma met zwemmen, fietsen en lopen. En naast de recreatieve reeksen strijden ook Belgische topatleten er tegen elkaar in de T3-series. Vorig jaar stonden er meer dan 800 deelnemers aan de start. Omdat het fietsparcours over de openbare weg loopt, geldt vandaag daar ook een aangepaste verkeerssituatie rond de Ster met een tijdelijk parkeerverbod en een afsluiting voor doorgaand verkeer in enkele straten. Alle info www.wtt2000.be/sterathlon-4. Daar kan je alle informatie verschaffen of uiteraard nog meedoen. Dat kan vandaag ter plaatse inschrijven en dat dus voor de Sterathlon in Sint-Niklaas. En dan kan je nog een fietstocht gaan doen in Aalst. Voor de mensen die daar in de buurt wonen, ga mee op een verrassende fietstocht langs de meest unieke straatkunst van de stad Aalst. Van verborgen parels tot indrukwekkende moerels. Elke stop vertelt een verhaal. Het infokantoor Toerisme Hopmarkt 51, dat is de startplaats. En men start vanmiddag om 14:00. En deelname kost daar €5.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen. We pretend.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Zalig je op de kijker zetten met een single natuurlijk. We hebben het over het goede doel. Dit kwam later natuurlijk uit 87. Waar is hier de nooduitgang? Die hebben we niet nodig, luisteraars. Blijf lekker luisteren bij Club FM op deze zondagvoormiddag. Want straks hebben we nog wat leuke uittips die ik graag met jullie ga delen. Maar eerst nog wat fijne muziek. Kunks komt eraan. Maar nu deze Kim.

Het is een heerlijk dansnummer met de disco-invloeden van jaren ook alweer geleden. Dat zijn we ondertussen wel een beetje gewend van deze Koens. Hij doet het hier met de Theophilus London. We draaien hier Galaxy bij Club FM. En dat om 9:30. Goedemorgen allemaal. We hebben nog wat leuke uittips in de Uit op Zondag. Je kan zo natuurlijk naar Lokeren, want op bioboerderij Uilenbos kan je tijdens het ambachtelijk weekend Waasland vandaag een 15-tal ambachtslui en kunstenaars aan het werk zien. Van hout snijden en weven tot pottenbakken en glaskunst. Er is dus met andere woorden voor elk wat wils. De volkband Nordic Connection die zorgde daarvoor de muziek, terwijl kinderen in de knutselhoek een rinkelbom kunnen maken of zich kunnen uitleven op het springkasteel. Er is ook een bar met drank, ijsjes, taart en verse soep. De opbrengst van het evenement gaat naar de landgenoten voor de aankoop van grond voor biolandbouw. Iedereen is daar dus vandaag welkom en dat straks vanaf 10:00 tot 6:00. Alle informatie vind je op www.uilenbos.be, dus www.uilenbos.be. En de place to be, dat is Exaardedam 40 in Moerbeke-Waas. Dus Exaardedam 40 in Moerbeke-Waas. Zeker en vast een keertje naartoe gaan vandaag, aangaande dus het ambachtelijke weekend Waasland, waar dus 15 ambachtslui kunstenaars daar dus aan het werk kan zien. Van Lokeren gaan we naar Evergem in Oost-Vlaanderen, want het hele weekend kan je op Doornzelen Dries in Doornzelen bij Evergem naar de Volkssporten Vierdaagse. En vandaag wordt op die Vierdaagse de dag van de volkssport gehouden. Sinds 9:00 doorlopend nog tot 5:00 is er onder andere een rommelmarkt op de terreinen op en rond de Dries. In de namiddag wordt de 5e kampioenschap van Vlaanderen Krulbol gespeeld en wordt ook de grote prijs voorzitter Patrick Huygen gebold. Van 14:30 tot 17:30 kan iedereen van heel wat verschillende volkssporten gaan proeven. Er zijn kennismakingswedstrijden en verschillende initiaties. En naast Krulbol kan je ook proeven van schietlappen schieten, maar ook festivalwippen, tegentrek en ook leukraak. Om 18:00 is er dan de happy hour met Augustijn. Geen reden dus om vandaag thuis te blijven. En ook morgen, 17 augustus, wordt de Vierdaagse vanaf 14:30 afgerond met de dag van de recreanten en wedstrijdspelers. Daar staat onder andere het kampioenschap van het Meetjesland gepland. Alle info over je uiteraard die volkssportspelen vind je via www.krulbol.be. Dus www.krulbol.be. Vandaag en ook nog morgen kan je daar dus met andere woorden gratis terecht voor al dat leuks. Dan trekken we nog even naar Locristi, want daar kan je vandaag naar een leuke markt met gezellige kraampjes. En deze wordt voorafgegaan door een reuzenstoet met reuzen uit heel Locristi. Iedereen is welkom in WZC Exalte Sint Vincentius aan de Kunink P.J. Tristlaan nummer 4 in Locristi. En je kan daar vandaag dus terecht aan gaan in die reuzenstoet en de gezellige kraampjes van 11 tot 5:00. En ook is daar uiteraard alles gratis toegankelijk.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
7: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
8: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan Kebabbles.

Ja, voor sommigen zal het nog een beetje nazinderen die erbij waren tijdens het optreden van de Lokerse Feesten de eerste week van augustus. Dit nummer brachten ze uiteraard ook en de menigte ging behoorlijk uit de bol, moet ik toegeven. Softshell draaiden we en Tear It Love bij Club FM. Zometeen nog wat uittips, luisteraars, maar eerst nog Dara.

Ja, wie gisteren nog gekeken heeft naar Zomerhit op VRT, ja, die gaat ze aan het werk gezien hebben. Ze waren daar te gasten met deze natuurlijke Bangaranga, het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival. Dara draait weer nog een keertje bij Club FM. En dan zijn we weer toegekomen aan wat leuke uittips. Hou je van wandelen? Het is een mooie dag vandaag om te wandelen. Dan kan je nog naar Temse, want wie vandaag zijn wandelschoenen wil aantrekken, kan in Temse terecht voor de jaarlijkse kailoperstochten. En dat van Wandelclub Temse. Vanuit JOC De Nartist kunnen wandelaars kiezen welke afstand het best bij hen past. Er zijn parcours van 5, 10, 15 of 20 kilometer en de verschillende routes zijn bepaald, waardoor deelnemers zelf op pad kunnen zonder voortdurend een kaart te moeten raadplegen. De start en aankomst bevinden zich aan het JOC De Narcist, De Nartist met andere woorden, en dat in Temse. Na de kailoperstochten staat later dit jaar nog 2 wandelafspraken op de kalender. Met name op zondag 4 oktober is er de omloop van Temse vanuit zaal De Mosterpot in Steendorp en later de Wemmetijdtocht met de start en aankomst aan de Emiel Nautszaal in Elverseel. Maar vandaag ga je dus terecht, en dat in JOC De Nartist in Temse, als je graag een keertje wil gaan wandelen natuurlijk. Hou je van toch wel een beetje een leuke kermisfeer, dan kan je richting Zaffelaar bij Locristi. Want de grote kermis in Locristi krijgt vandaag een feestelijk vervolg met een reuzenstoet en de Zaffelaarse markt. Op het grasplein aan het woonzorgcentrum tonen verenigingen, kunstenaars, zelfstandigen en inwoners tussen 11 en 4 uur wat er leeft in het dorp. Zometeen om 10 uur dan start de stoet daar al. Die vertrekt aan de Molenstraat 21 en eindigt op de Zaffelaarse markt.

De Zavelaarse reuzen, manten en kallen, die krijgen daarbij het gezelschap van reuzen uit Locristi, Zeveneke en Wachtebeke. En de Koninklijke Harmonie van Locristi, die zorgt voor de muzikale begeleiding. Vanaf 11 uur kunnen bezoekers terecht op de Grasplein en dat aan het woonzorgcentrum, want op de Zavelaarse Markt zijn er standen van verenigingen, demonstraties, workshops, kunst, muziek, animatie en een zomerbar en eetstandjes. Later vanmiddag om 3 uur volgt de ontknoping van de zoektocht naar de Rat van Zavelaren. Wie de rat vindt en naar het podium brengt, maakt kans op een leuke prijs. Een uur later wordt dan de dag afgesloten met de traditionele rattenworp, waarbij snoepratjes en enkele prijzen van op een hoogte het publiek in de worden gegooid. Dus iedereen welkom, zou ik zeggen. En dat op de Zavelaarse Markt, die dus daar vandaag doorgaat in de Zavelaarse Markt. En dat in Zavelaren, dus bij Locristi. En nog iets leuks voor de kindjes. De Landelijke Gilde van Oosterzeelen in Oost-Vlaanderen heeft opnieuw een maïsdoolhof aangelegd met een zomerbar op een 1,4 hectare groot veld. En dat aan de Gerardsbergse Steenweg. En dat in Oosterzeelen. In totaal kan je er verloren lopen in 2000 meter aan gangen door de maïs. En op het einde wacht een verfrissende pint in de zomerbar. En voor de kinderen is er ook een springkasteel aan de bar. De doolhof is toegankelijk aan €3 per persoon en gratis voor kinderen tot 6 jaar. Is vandaag geopend, maar ook op 22 en 23 augustus, telkens tussen 2 en 6 uur. De bar zelf is vrij toegankelijk. Alle info over het maïsdoolhof in Oosterzeelen, www.oosterzeelen.landelijkegilde.be. Dus www.oosterzeelen.landelijkegilde.be. Ja, een aanrader om misschien dus vandaag daar wel naartoe te gaan met het gezin en heel wat plezier te gaan beleven.

Ah, we konden weer om heerlijk hip hoppen op deze zomerse zondagvoormiddag. Uiteraard kwam het destijds uit de 90's voor deze heerlijke kornuit DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince of Bel-Air. Inderdaad, we draaiden Boom Shake Shake the Room. En dan gaan we richting 10 uur deze zondag. Inderdaad, in Uit op Zondag. En dat gaan we doen met een plaat die afkomstig is uit Duitsland. Dat was toch de zangeressen wat dat betreft natuurlijk. Hè. We hebben het over Sandra. Halverwege de jaren 80 scoorde zij deze hit in onze kontreinen. In the Heat of the Night.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.

0: Ja, ja, Cher, ongetwijfeld een van de best geconserveerde vrouwen uit de geschiedenis van de popmuziek natuurlijk. Hè. Ze gaat al eeuwigheid mee. Ondertussen is ze 80 jaar geworden dit jaar, deze Cher. En we draaien een van haar populaire nummers destijds toch wel uit die jaren 90. Met name Cher and Believe. En dat bracht ons op deze zondag, de 16 augustus, om 9:45. Goedemorgen allemaal, welkom bij Club FM, de Oost-Vlaamse regio radio. We zijn nog bij jullie tot 11:50 in het programma Uit op Zondag. En vandaag is het toch wel een beetje het ambachtend weekend. Dat is gisteren al gestart. Vandaag gaan we daarmee verder, want liefhebbers van vakmanschap, streekproducten en creativiteit kunnen vandaag dus opnieuw hun hart ophalen tijdens de ambachtelijk weekend hier in ons Vlaanderlandje. Her en der kan je tussen de ambachtslieden aan het werk zien. En straks komen we daar nog meer over te weten aangaande onze uittipsen waar je naartoe kan. Maar vandaag op deze 16 augustus is het ook een beetje Elvis Presley Day, luisteraars. Want Elvis die wordt jaarlijks op 16 augustus zijn sterfdag toch wel een beetje herinnerd. Of wordt er een beetje stilgestaan bij deze Amerikaanse, toch wel grote meneer destijds van weleer natuurlijk. Elvis Presley, de invloed op de geschiedenis toch wel heeft beleefd. Dus Elvis Presley, helaas hij is er niet meer, want hij stierf destijds op 16 augustus 1977. Maar er zijn heel wat nummers van hem die je misschien nog een keertje kan beluisteren als je daar zin in hebt. Wij hebben leuke muziek onderweg. Wat dacht je van muziek? Onder andere van Chris Isaak. We hebben ook nog Rick Ashley voor je. Maar eerst gaan we een beetje de zomer een extra sfeervol moment gaan beleven. Met name een leuke zomerlied uit 1990, luisteraars. Komt eraan. Charles D. Lewis en zijn Soca Dance.
1: Ron van Dijk.
2: Een hele zomer lang. Enkel en alleen.

dansbaar is. Het nieuwe single van Brian Fuching, Ria. We draaiden Where Have You Been? Club FM, altijd prikkelende muziek. 24 op 24. En je weet het, op zondagvoormiddag hebben we dan uiteraard onze leukste uittips die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. En vandaag moet je misschien wel richting Gent voor de Paterholfeesten. Inderdaad hoor, want ja, die Paterholfeesten die zijn toch wel een beetje een begrip in het wereldje van de volksfeesten. En kondigden zich dit jaar aan als feest zonder tralala. De Paterholfeesten zijn het jaarlijkse hoogtepunt in een van de oudste buurten van de stad Gent. De festiviteiten zijn gespreid over alle straatjes van de wijk, maar het kloppende hart vind je toch op het Kaatsspelplein, waar het podium staat aan de Viersprong en in de Kapeltuin. Dat laat de organisatie toch wel weten. Hier doen ze bezoekers een streepje multiculturele folklore op, want de feestdag die is al begonnen sinds 10 uur met accordeoniste Mark de Prater. De hele dag is het daar ook een rommelmarkt in de smalle straatjes en om 2 uur treedt de Banana Peel Jubilee Band op. En zo is er de toon gezet voor een dagje authentieke blues, jazz en gospel. Later om 5 uur is het de beurt aan de Canfish en ook nog Cotton en het slotconcert is uiteraard gereserveerd voor de origineel Paterholte Ragga-timers onder leiding van Norbert de Taille. De heren treden maar 1 keer per jaar op, telkens tijdens de slotavond van die Paterholfeesten. En dit jaar al voor de 42e keer. Ze spelen authentieke muziek uit New Orleans onder de veelbelovende titel We'll Meet Again. En daarna sluit het feest af met de Kaarskunstoet. In Viersprong is er vanaf 12 uur ook een vioolrecal en dat van Michael. En een eindigde daar met een fiesta latin en salsa. Proef tussendoor zeker een van de gestreken mastellen, want dat is daar ook populair. Met andere woorden, heel wat leuks te doen aan de gaande activiteiten, de rommelmarkt en muziek. En dat tijdens de Paterholfeesten die je nog kan gaan bezoeken vandaag doorlopen tot middernacht. De toegang is trouwens helemaal gratis. Alle info, het programma www.paterholfeesten.be www.paterholfeesten.be en dat dus nog een ganse dag lang in Gent. Van Gent gaan we dan nog even naar Beveren in Oost-Vlaanderen, want vandaag sluit het Westenfestival in Melselen een 3-daagse feestweekend af met een gezellige familiedag vol muziek en animatie. Sinds 10 uur nog doorlopen tot 3 uur kunnen bezoekers nuisteren daar op de grote rommelmarkt en deelnemen aan de garageverkoop die traditioneel heel wat koopjesjagers naar de Keizer Karelstraat lokt. Later vanaf 1 uur neemt een reeks Vlaamse artiesten daar het podium over, met name Rudy Jones, Thierry, Leila, maar ook Gary Hagger en Laura Lien. Die zorgen daar voor namiddag vol muziek, meezingers en ambiance. En DJ Koyo die sluit het festival feestelijk af. Het Westenfestival wordt georganiseerd door wijkgemeenschap De Veste en groeide uit tot een vaste waarde. Na de betalende openingsavond afgelopen vrijdag en gisteren nog is de toegang vandaag volledig gratis. Dus reden te meer om daar naartoe te gaan, naar het Westenfestival. En dat dus in Melselen bij Beveren. Een aanrader met dit goed weer vandaag. Yeah.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Je mocht altijd een dansje placeren samen met deze Rick Ashley. De man die trouwens ja, toch wel populair is geworden dankzij Stock Aitken en Waterman. Het producers trio destijds in de jaren 80. She Wants to Dance With Me draaien nog een keertje van hem hier bij Club FM. Straks is er Patrick Haantjes. Hij gaat ons alles vertellen over het weer. Ja, maar zover zijn we nog niet. Eerst nog even lekker swingen met een

0: draaide Ray en Hans Zimmer de nieuwe single Klik Klak Symfonie.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: En dan is hij in onze studio. Patrick Haantjes, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Komt er een einde vandaag aan de hittegolf of gaat die nog eventjes
3: duren? Het blijft nog eventjes duren, want vandaag loopt de temperatuur nog op tot boven de 25 graden. Dus er is nog kans op temperaturen van 26 à 27 graden zelfs. Veel zal afhangen van de wolkenvelden, want regelmatig komen er wat wolkenvelden opzetten. We hadden het wel nog droog vandaag, maar het is dus wisselend bewolkt. En er staat over het algemeen een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noordwestelijke richtingen. Dan morgenochtend. Morgen is het ook opnieuw wisselend bewolkt, maar morgen vooral in de voormiddag zou het uiteindelijk toch wel eens tot enkele buien moeten komen. In de ochtend ligt de temperatuur rond 50 graden. En morgenmiddag kan de temperatuur opnieuw nog oplopen naar een 24 graden. Zelfs lokaal nog een 25 graden. Ja. En als het nog 25 graden is, dan loopt de hittegolf nog altijd verder. Op dinsdag wisselen bewolkt 16 graden in de ochtend en 24 graden in de namiddag. En er zou eventueel op dinsdag ook een enkele bui kunnen vallen. En er staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Woensdag wisselen bewolkt en dan is er toch opnieuw kans op enkele regenbuien. Middagtemperaturen opnieuw rond een 24 graden en er staat een matige wind uit oostelijke richtingen. Donderdag in de ochtend temperaturen rond de 11 graden, dus een frisse start van de dag.
0: Een beetje frisser te worden.
3: Af en toe begint dat toch al. En oplopend naar een 23 graden. En ook op donderdag verwachten we toch wel enkele regenbuien. Maar dus op donderdag staat er ook vrij veel wind uit zuidwestelijke richtingen. Vrijdag is er ook kans op buien, eventueel zelfs met onweer. Middagtemperaturen dalen dan naar een 20 à 22 graden. En zaterdag en zondag ziet er dan een vrij mooi weekend uit opnieuw. Zaterdag vrij mooi bij een 22 graden. En zondag zou het zelfs overwegend zonnig zijn. En opnieuw bij middagtemperaturen van 22 graden. En ik denk dat daar heel veel mensen enorm tevreden gaan over zijn. Over die lagere temperaturen. Want de afgelopen vrijdag was een beetje van het goede te veel. Bij mij in de tuin is dan de temperatuur opgelopen naar een plus 37, 9. Dus bijna 38 graden. En het was meteen ook de warmste dag van de zomer. En daarmee hebben we toch wel een indrukwekkende reeks achter de rug. Want ik heb 32 dagen vanaf mei tot nu al, heb ik 32 dagen boven de 30 graden kunnen noteren. Ik heb dat nog nooit gehad en ik doe al waarnemingen vanaf 1982. Dus het is een indrukwekkende reeks dat we... De zomer van 76, waar de mensen altijd naar verwijzen, die zal bij deze zomer verbreken. Dat kan ik wel zeggen.
0: Inderdaad, dus, dat is wel waar. Ja, het is inderdaad een mooie zomer geweest voor al wie ook thuis is gebleven. Ja. En ja, het vermindert dan wel van de hittetemperaturen, maar het blijft toch wel goed, hè? De komende 14 dagen.
3: Het grote probleem is nog altijd dat het veel te droog is voor de tijd. Dat het veel te droog blijft. Dus er wordt wel regen verwacht. En we gaan dan mogen blij zijn dat we op het einde van de week 10 liter water hebben kunnen noteren. Maar het is echt... Want volgende week, als ik dan verder kijk naar volgende week, begin volgende week, ziet er opnieuw vrij droog uit tot het einde van de week. Dus aan de droogte zelf komt er geen einde. En staan heel veel planten en struiken toch wel waar het echt tijd gaat worden dat het toch wel wat regent.
0: Zeker voor de boeren.
3: Voor alles, want op sommige plaatsen zie ik echt de mais, die is totaal verloren. Er zijn andere pleinen wat daar wel is te zien, welke grond dat je natuurlijk hebt, maar al bij al. Heb je dat deze week nog naar de zee wil gaan?
0: Ja, naar de kust.
3: Ja, die liggen de temperaturen zo tussen de 20 en 23 graden. En vanaf dinsdagavond vroeg ook daar de kans op enkele buien. Het is ook een beetje naar de lichtwisselvallige kant, maar niet echt zeer slecht. Maar toch regelmatig moeten rekening houden met een bui. En iets frissere temperaturen natuurlijk als voorgaande dag. Want ook aan de zee zijn de temperaturen geregistreerd van boven de 30 graden. Zijn we nu voorlopig kwijt. Ja.
0: En de wind, dat valt ook mee? Daar?
3: De wind valt ook mee, ja. Soms vanaf woensdag wordt hier ook veel wind verwacht. Dus dan gaat daar ook wel wat meer wind zijn.
0: Dan zomeren wij nog wat verder, hè, Patrick.
3: We zomeren nog altijd wat verder. En als ik nog wat verder kijk, op de lange termijn zie ik wel eens op het einde van augustus. Dat zal nog misschien wel veranderen. Ja, maar ik zie toch op het einde van augustus weer al dagen zo met temperaturen rond de 30 graden.
0: Is waar, het houdt niet op, hè?
3: Het houdt niet op. Nee. We gaan afwachten wat dat gaat worden.
0: Ja, we gaan eerst de week doorkomen hier. Bedankt voor je weerpraatje, Patrick. Ja. Fijne zondag.
3: Dag.

Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via

0: betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is hier en vertrouwen geld waard zijn.
2: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09
3: 369 16 26. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

0: Uiterst dansbaar, hè? Deze huidige single van Another featuring 54 Ultra. We draaien de Talk to You. En dat gaan we nu gaan doen, want we gaan even kijken wat er speelt in onze regio aangaande het regionieuws van vandaag, 16 augustus.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: In Lokeren is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Of er nog andere besmette paarden zijn, is niet duidelijk. Vorig jaar was er op dezelfde manege ook al een besmetting. En het FAVV, of het voedselagentschap, onderzoekt of er een verband is. Door de aanhoudende droogte en hitte is al 20% van de Belgische begonia's vernietigd of zwaar beschadigd. En de sierteeltsector in onze regio die bevestigt dat cijfer. AZ Alma in Eeklo krijgt dit najaar opnieuw een eigen winkeltje. En er wordt momenteel gezocht naar een gerant en medewerkers. Door de hitte krijgt dierenpark Harry Malter in Heusden momenteel zo'n 15% minder bezoekers. Het goede voorjaar compenseert dat voorlopig. Gent die krijgt internationale lof. De New York Times die raadt de stad aan als alternatief voor de drukke steden als Amsterdam en Venetië. De Amerikaanse krant ging op zoek naar minder overbevolkte bestemmingen aan het water en kwam zo uit bij Gent. Ook Haarlem, Aveiro in Portugal en Hamburg haalden de lijst. Door de aanhoudende droogte schakelen meer bedrijven in de Gentse fusiehaven over op vrachtwagens. Het vervoer over water verloopt trager omdat de sluizen in Terneuzen vaker gestremd zijn. Schepen die moeten er daardoor aanschuiven om samen door de sluizen richting Gent te varen. En zo probeert de haven het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Josse Verdegem die stapt op 1 september op als schepen van Evergem. Josse die gaat voltijds aan de slag als wiskundeleerkracht in het Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf ook leerling was. Josse Verdegem die verlaat ook de gemeenteraad en Trui de Nolf die volgt hem op als schepen in Evergem.
1: Organiseer jezelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
3: Join the club.

Wat waren ze populair, hè, destijds in de jaren 80. Ze komen uit Nederland, deze Dolly Dotsen. En we draaien nog een keertje She's a Liar. En dat brengt ons om ja, bijna een, richting 11 uur natuurlijk, hè, op deze zondag. Blijf hangen hier bij Club FM, want straks tussen 11 en 12 hebben we nog een race om leuke uittips die ik graag met jullie wil delen. En fijne muziek, nu met Martin Garrix.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

Nou, deze Amerikaanse zangeres uit New York City begon haar carrière in 1968. Maar eigenlijk, het grote succes hier in onze Europese contreinen had ze toch wel in de jaren 80 met dit nummer. Toch wel de dag van vandaag een leuke dance classic uit 83. Sharon Redd, daar hebben we het over. En we draaien In the Name of Love. Helaas stierf ze veel te vroeg. Ze was 46 toen ze stierf op 1 mei 1992. En dat aan een longontsteking. Wat heel jammer was natuurlijk. Maar toch... Dit was een heerlijk nummer in the name of love van haar. Dat we nog een keertje draaien op deze 16e augustus. En dat om 6 over 11 hier bij Club FM. Nou, ik heb nog fijne muziek onderweg van onder andere Bazaar, Netsky komt eraan. En ook nog de nieuwe single van Jelly Roll hier bij Club. En uiteraard nog wat leuke uittips hierin uit op zondag. Maar eerst deze heerlijke zomerse plaat van een paar jaar geleden. Sam Veld...

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hit.

0: 41 jaar is hier deze toch wel heerlijke Jelly Roll. And I'm good. En dan naar onze uittip, zoals je dat gewend bent hier in Uit op Zondag. We trekken eerst naar Zeelen, want daar kan je naar het Europees kampioenschap met de legendarische Truck and Tractor Pooling. Dit motorsportevenement is gestart sinds 11 uur en is toch wel een ware krachtmeting vol adrenaline, techniek en spektakel. En of je nu een doorgewinterde fan bent, voor het eerst kom kijken, je staat op het punt toch wel een unieke ervaring te gaan beleven. De tractorpooling wedstrijden, een ganse dag lang zijn ze nog dus aan de gang daar. En dat meer bepaald in de Lokerbeekstraat in de gemeente Zeelen. Een dagticket kost toch wel €25 in voorverkoop en €30 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen er gratis in. Ronkende motoren en uiteraard heel wat spektakel. Dat staat dus vandaag centraal. En dat tijdens de Truck and Tractor Pooling aan de Lokerbeekstraat in Zeelen. Zeker een aanrader als je dat nog niet gezien hebt. Van Zeelen gaan we naar Sint-Gilies bij Dendermonde, want wie houdt van gezelligheid, muziek en flinke portie traditie moet vandaag in Sint-Gilies zijn. Daar staat de jaarlijkse Vemkenspoeling op het programma. De traditionele halfoogsfeesten zijn inmiddels al bijna 50 jaar een vaste waarde en beloven opnieuw jong en oud samen te brengen. De toegang is gratis. Momenteel is er een rommelmarkt aan de gang. Later om 12 uur is er een barbecue. Om 1 uur zijn er de oude ambachten. Om 2 uur van de middag is er kinderdisco met DJ Raf Violo. En om 3 uur is er Reus Poliet en de Jean-Petter en Kletch Boonk. Er is ook een steltloopact van hoogeman Lord Bubbleton. En later om 5 uur is er nog Goed Bezig Entertainment. Ook is er een ballonclown Jan de Ballonnenman. En later is er nog een optreden van de Sjoekroet om 8:30 en het einde is voorzien rond de 12:30 komende nacht. Doorlopend kunnen de kinderen terecht op de paardenmolen, eetjeskraam, schietsraam, sminkstanden, springkastelen en ga zo maar door. Een hapje en een drankje is er uiteraard ook aanwezig. www.vemkenspoeling.be, dat is de place to be als je alles wil gaan ontdekken. Maar in ieder geval, ja, vandaag kan je daar dus nog een ganse dag naartoe en de toegang is daar helemaal gratis in Sint-Gilies bij Dendermonde. Gaan we nog even naar Lokeren luisteraars, want de studio Nanda in de Drongenstraat in Lokeren neemt opnieuw deel aan het ambachtelijk weekend. Bezoekers kunnen vandaag straks vanaf 12 uur tot 6 uur kennis maken met verschillende ambachten, demonstraties, bijwonen en tijdens mini-workshops zelf creatief aan de slag gaan. Het evenement zal vakmanschap, ontmoeting en inspiratie centraal en brengt zowel vertrouwde als niet-makers samen. Wie graag nog eens terugkomt, kan ook terecht in de zomerbar van Studio Nanda. Die is tijdens de zomer van dit jaar wekelijks geopend op vrijdag van 5 tot 10 en op zondag tussen 2 en 7. Alle info daarvoor kan je surfen naar www.studionanda.be. Dus www.studionanda.be en dat dus in Lokeren.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

Het is een heerlijke plaat uit halverwege de 80s. Deze Simple Minds en Alive and Kicking hier bij Club FM. Straks hebben we nog wat leuke uittips die ik graag met jullie deel. We hebben nog muziek van Tree Ankaria. Maar eerst deze classic van Prince. This will be the day that you will hear me say.

De nieuwe single van Trian Acaria draaiden we met Paper Aeroplane bij Club FM. En dat brengt ons wederom bij wat leuke uittips. We gaan richting Overmeren, want nog tot en met dinsdag 18 augustus kan je naar Overmeren kermis en dat in het Boerenkrijgpark. Meer bepaald op het Kerkplein van Overmeren. Feest- en sportcomité zorgt voor een gevarieerd programma. Vandaag is het centrum van Overmeren opnieuw de place to be met een groot gelegenheidsterras in het Boerenkrijgpark. En uiteraard ook de kermiskramen die op het Kerkplein staan. Morgen is het de beurt aan een wielrenners en wielerliefhebbers en kan je de koers van op de eerste rij beleven in een van de cafés. En op dinsdag 18 augustus sluit de kermis af met de jaarmarkt. Kom de raspaarden bewonderen, geniet van een hapje en een drankje en de deuntjes van een authentiek draaiorgel. Tijdens het hele kermisweekend zijn ook de kermiskramers uiteraard van de partij daarin Overmeren. Dan gaan we richting Waasmunster, want ook vandaag openen meer dan 300 makers in de regio hun deuren tijdens het ambachtelijk weekend met als thema Go with the Flow. En in Waasmunster kunnen bezoekers op 7 locaties gratis binnenkijken bij lokale vakmensen. Het aanbod varieert van traditionele ambachten tot lokale streekproducten. Bij Kasteel Blauwendaal aan de Kerkstraat 21 ontdek je onder meer bonsai, keramiek en olieverf, ambachtelijke kaarsen, juwelen en patchwork. Aan de Groenselstraat 82 staat bakken in een houtoven centraal, aangevuld met haakwerk en wenskaarten. In het Weasium aan de Molenstraat 39 neem je een kijkje bij kantklossen, glassen creaties en maak je hydrolaten of neem je plaats op het zomerterras. En zo zijn er nog een aantal leuke plekjes waar je in Waasmunster naartoe kan. Iedereen is welkom vandaag tussen 10 en 6 uur. De toegang is volledig gratis en het fysieke programmaboekje is af te halen bij het vrije tijdsloket. En dat aan de abdij van de Rozenberglaan 6. En het volledige overzicht is eveneens terug te vinden op www.ambachtelijkweekends.be. En dat hier in Oost-Vlaanderen. Verder kan je nog naar Deinze luisteraars, want in Deinze kan je nog naar de Balloon Meeting die georganiseerd wordt door AVS. Inderdaad, hoor. Geen nood, in het Sint-Martinuspark nabij de Brielstraat maken ze weer een evenement voor het gehele gezin. Er is animatie, muziekoptredens, kermisattracties en bovenal een gezellige festivalsfeer. Met natuurlijk in het Marinuspark een kindershow, optreden van Boomba en Johan Veugeliers. Charmezanger Christophe lost daarna een aantal meezingers en drijft de ambiance ten top. En het festival verplaatst zich na de optredens in het Astridpark naar de nabijgelegen parking aan de Brielpoort, waar toch wel modelballonnen worden geshowd. Rond 7 uur vanavond gaan de hete luchtballonnen dan de lucht in. Het AVS Balloon Meeting vanaf 3 uur tot 9 uur vandaag. En dat aan de aantoon van Parijspad in Deinze. Het hele gebeuren is daar volledig gratis.

0: Bikeparts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

Werd jij er ook zo stil van? Heerlijke plaat van Sienna Spyro en The Visitor. En dan heb ik nog twee leuke uittips die je vandaag nog kan gaan doen met de kinderen. In ieder geval in Lokeren kan je naar natuurgebied het Molsbroek. Daar kan je niet alleen vandaag, maar nog gans de maand augustus terecht voor schatten van een vliegspeurtocht. En dat voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Leentje het Eendje is haar verrekijker kwijt en vermoedt diefstal. Samen met Bertje Bever gaan kinderen op zoek naar de dief.

De tocht start en eindigt in het bezoekerscentrum aan de Molsbergenstraat nummer 1 in Lokeren en duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Deelnemers volgen schatkaart langs verharde wegen en bezoeken verschillende dierenvrienden om het mysterie te gaan ontrafelen. En voor sommige opdrachten is een smartphone toch wel nodig. Wie de dief ontmaskert, verdient een beloning. De activiteit loopt dus nog tot en met 31 augustus en dat telkens op dinsdag tot vrijdag tussen 1 en 5 en ook in het weekend op zaterdag en zondag, dus ook vandaag tussen 2 en 6 uur. Ben je dus welkom om deze leuke speurtocht te gaan doen. De deelname die is volledig gratis. Ook kan je nog naar Waasmunster luisteraars, want kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen in Waasmunster op een speelse manier kennis maken met vriendschap, luisteren en elkaar helpen dankzij de nieuwe warme William-wandeling. De gemeente ontwikkelde de luisterwandeling samen met het Geluidshuis. De wandeling vertrekt aan het speeltuin van VTC De Meermin en is ongeveer 3 kilometer lang. Ondertussen passeren deelnemers 8 haltes met luisterfragmenten. En via QR-code op de bordjes of met een doelboekje krijgen ze verhalen, vragen en opdrachten voorgeschoteld om onderweg samen te bespreken. Het parcours is kindvriendelijk en verkeersluw en is ook toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. Het doelboekje is gratis af te halen en dat aan het vrije tijdsloket in de bibliotheek of je kan het ook downloaden en dat via de website van de gemeente. www.waasmunster.be/warmewilliam. Dus www.waasmunster.be/warmewilliam. En ook de wandelroute is daar helemaal beschikbaar op die website, dus al informatie kan je daar naartoe surfen en dan kan je dus die luisterparcours gaan doen en dat ongeveer zo'n goede 3 kilometer in Waasmunster. Join the summer. Do the

The Beautiful Sound draait weer. Don't marry her, but me. Helaas, ik ben al getrouwd, dus wat dat betreft. En gelukkig, ja, kijk eens aan. Goed, luisteraars, dit was het wat betreft Uit op Zondag. Dank voor het luisteren. Wat mij betreft zometeen veel plezier met de collega's. Komt eraan nog Bazaar in dit uur met Nacht in Amsterdam. Maar eerst gaan we terug naar die 80's met de Kumbai Dance Band. En Seven Tears. Fijne zondag en geniet van de zomer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 12 uur.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
7: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: op deze platje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: De Spaanse enclave Ceuta in het Noord-Afrika kampt met een zware migratiecrisis. Meer dan 72.000 migranten probeerden op 30 juli Ceuta binnen te dringen, via zee of door de grens hekken te bestormen. Zo'n 100 mensen zijn daar toen bij omgekomen. Maar ondertussen heeft de Marokkaanse politie weer 111 migranten gearresteerd. Van massale toestroom is voorlopig geen sprake, maar er zijn er toch weer die het proberen. Honderden mensen proberen dus de zwaar bewaakte grens met Ceuta weer over te steken. Ze worden zo snel mogelijk teruggestuurd. Een gedurfde ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin in de provincie Luik is helemaal de fout ingegaan. Een gedetineerde kwam vast te zitten toen hij via een technische schacht probeerde te vluchten. Hij raakte daarbij compleet in paniek. Hak mijn benen eraf, zo riep hij. Hij is er uiteindelijk toch uitgehaald zonder veel kwaad. Ja, en hoe zit dat nu met dat goud? Ja, dat gevonden goud ter waarde van 9 miljoen. De arbeiders die de ingemetselde goudstaven in Dendermonde vonden, geven beter nog niet hun ontslag om op cruise te vertrekken, want ook al bestaat de kans dat ze een vindersloontje krijgen, de volle 9 miljoen euro, ja, dat kan nog alle kanten uit. Zoals verre erfgenamen of de Belgische fiscus. En het kan dus nog jaren duren eer het goud echt verdeeld of zeg maar verzilverd kan worden. Maar we hebben zo'n flauw idee dat de fiscus inderdaad ook gaat lopen met een stukje op de een of andere manier. Inmiddels is er in de Hoge Venen meer dan 2700 hectare veengebied verloren gegaan. Dat meldt onder meer Anne Dassy, waarnemend burgemeester van de provincie Luik, in een nieuwe stand van zaken. Dassy is zich ervan bewust dat de omvang van de brand, de rook en de preventie en de evacuatie van 600 inwoners tot bezorgdheid kan leiden. De veiligheid van de bevolking blijft prioritair en de gemobiliseerde diensten die gaan er alles aan doen om iedereen zo veilig mogelijk te houden. Vandaag wisselend bewolkt. We krijgen ook af en toe de zon te zien. De middagtemperatuur loopt op tot zo'n 25 graden. Perfect normaal voor de tijd van het jaar. S'nachts daalt de temperatuur naar 13 à 14 graden. Ook dat is normaal. Voor de rest van de volgende week normale temperaturen tussen 20 en 25 graden. En s'nachts zakt de temperatuur naar een graad of 10.
2: Join the club.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estée Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbels.
2: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
4: De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
5: Dinsdag en woensdag.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.
1: Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en

0: dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Join the summer.
3: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 2:00.

ook zo'n heel klein beetje house en electronic music. Het kan er ook wel bij op jouw zondagmiddag. Heerlijk toch gewoon. En het kan allemaal hier bij Club F natuurlijk. Een heel erg goede middag. Samen houden we elkaar gezelschap tot een uur of vijf. Ik ben Jasper en ik heb heel veel goede hits en classics meegebracht. Zometeen Super Troopa, niet van ABBA, wel van een hele andere toffe muziekgroep. The Hall en John Oates komen voorbij. Baby Rexha, nog wat nieuwe muziek ook. Oscar and the Wolf. En ondertussen ook deze Sting en een Englishman in New York. Goedemiddag en welkom.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: De House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

ooit meegedaan voor het Eurovisie Songfestival Bugsfizz. Wel niet met deze Making Your Mind Up, maar wel met Saving Your Kisses For Me. Zeg, en als het goed is, blijven we nog heel even in die Eurovisie-sfeer. Met ABBA, die hebben ook ooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Het was een heel groot succes voor Zweden. En daar zijn heel veel mooie hits uitgekomen. Wel niet ABBA origineel nu, maar het ligt wel dicht in de buurt. 18's nu. En Super Trooper.

0: In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om de brand onder controle te krijgen, maar het is erg moeilijk met de veranderende wind. In Duitsland staan inmiddels ook 2 Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het lastig door de droogte en dus die wind. Intussen veroorzaakt de rook van de bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich niet meer veilig. Het appartement blijft nu minstens een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die alweer illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden 10.000 Marokkanen Ceuta over land en zee. Er kwam toen veel kritiek omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. Op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Lucas Hanvaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten. Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag bij de vrouwen. Ze werd derde in de reeks met de 7e tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen af. Het blijft zo goed als droog, maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en temperaturen rond 22 graden dan.
1: Join the club.

Eminem en Without Me hoorde hier bij Club FM. Het is volop zomer en misschien ook de tijd dat je heel even vakantie neemt. Misschien heel even ook weg bent van hier. Trouwens, als je op een andere hele mooie locatie of minder mooie locatie Club FM aan het luisteren bent, mag je dat altijd laten weten door een bericht te sturen hier via onze Facebookpagina. Dan kunnen wij ook misschien een heel klein beetje meegenieten hier in onze studio. Wel, ik geniet alvast een heel klein beetje van die airco die er goed staat gas te geven. Voor de studio goed fris te houden. En vooral voor onze computers hier goed fris te houden voor heerlijke muziek. Zometeen bij Bruno Mars, On My Soul. Na deze, Lisa Stanfield. En All Around the World.

0: zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

Destiny's Child en Bugaboo. En we moeten natuurlijk altijd goed supporteren. Nu bijvoorbeeld voor het EK Atletiek, waar we toch al wat medailles ondertussen hebben. Maar een aantal jaar geleden moesten we ook supporteren voor Euro 2024, voor het Europese kampioenschap voetbal. En dat deden we met deze klassieker uit 1981, Wunderbar.

Voilà, misschien hebben we toch ook een heel klein beetje ook gesupporterd nu voor dat EK Atletiek. Met deze Wunderbar. Want ze zijn dat daar toch wunderbaar aan het doen. Vooral heel goed. En zo gaan we richting 3 uur met deze klassieke nog uit 1984. Die blijft ook heel goed van het heerlijke duo Darrell Hall en John Oates. Dit is nog eens Out of Touch op jouw zondagmiddag.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.

Having the Ball, ja, wel, ik heb vooral voor jou in petto heel veel goede muziek. Onder andere Simply Red, hoor je DJ Wout ook voorbij komen. Ik heb Guns N' Roses meegebracht voor jou, The New Radicals en nog heel veel meer. En onder andere deze, Flesh and the Pan en Midnight Man. Wel, nog net niet misschien.

Want ik denk dat vooral niet de last time is dat we van deze Afrojack hebben gehoord. Hij scoort de eenheid na de andere. En ik denk dat hij ook nog heel even dat blijft doen. Zometeen ook iemand uit de jaren 80 die de eenheid na de andere scoorde. Johnny Hates Jazz hoor je zometeen voorbij komen na Eric Iglesias nog eens samen met Usher. Dit is Dirty Dancer.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het Kapiteintje. Het Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
7: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Zeker dat. Iedereen heeft toch wel een hart van goud. Johnny Hates Jazz hoorde helemaal vanuit 1988. Want ook toen wisten ze al zeker dat iedereen toch wel iets goed in hem heeft. Of haar. En Simply Red, die kunnen ook vooral heel veel goede muziek maken. Dit is nog eens een van hun grootste hits. Something's Got Me Started. En ze zijn ook DJ Wout. Stiekem op de voorbij. I'm Sorry. Hoor je zo meteen bij Club FM.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Lokeren is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Of er nog andere besmette paarden zijn, is niet duidelijk. Vorig jaar was er op dezelfde manege ook al een besmetting. En het FAVV, of het voedselagentschap, onderzoekt of er een verband is. Door de aanhoudende droogte en hitte is al 20% van de Belgische begonia's vernietigd of zwaar beschadigd. En de sierteeltsector in onze regio die bevestigt dat cijfer. AZ Alma in Eeklo krijgt dit najaar opnieuw een eigen winkeltje. En er wordt momenteel gezocht naar een gerant en medewerkers. Door de hitte krijgt dierenpark Harry Malter in Heusden momenteel zo'n 15% minder bezoekers. Het goede voorjaar compenseert dat voorlopig. Gent die krijgt internationale lof. De New York Times die raadt de stad aan als alternatief voor de drukke steden als Amsterdam en Venetië. De Amerikaanse krant ging op zoek naar minder overbevolkte bestemmingen aan het water en kwam zo uit bij Gent. Ook Haarlem, Aveiro in Portugal en Hamburg haalden de lijst. Door de aanhoudende droogte schakelen meer bedrijven in de Gentse fusiehaven over op vrachtwagens. Het vervoer over water verloopt trager omdat de sluizen in Terneuzen vaker gestremd zijn. Schepen die moeten er daardoor aanschuiven om samen door de sluizen richting Gent te varen. En zo probeert de haven het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Josse Verdegem die stapt op 1 september op als schepen van Evergem. Josse die gaat voltijds aan de slag als wiskundeleerkracht in het Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf ook leerling was. Josse Verdegem die verlaat ook de gemeenteraad en Trui de Nolf die volgt hem op als schepen in Evergem.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Isang. En ja, het is natuurlijk zondag. Je weet wat dat wil zeggen. Traditiegetrouw hier ondertussen al. Tijdens onze zomer samen op jouw zondagmiddag. Dan mogen we af en toe ook eens een stukje rock bovenhalen. En misschien onze luchtgitaar ook nog eens heel even bovenhalen. En geloof me vrij, op deze Guns N' Roses klinkt die nog net iets beter altijd via de radio. Sweet Child O' Mine. En zometeen ook de nieuwe Radicals. Daar mag je ook misschien nog die gitaar nog heel even voor houden. You get what you give voor je zometeen voorbij komen. En dat allemaal op jouw zondagmiddag hier bij Club FM.

0: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.
4: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

The New Radicals, and you get what you give. Ja, tegenwoordig hebben we overal onze gsm mee om af en toe eens een hele mooie foto te nemen. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen, als ik op reis ben of ik ben ergens, ik laat bewust die gsm even links liggen en misschien toch geen foto's nemen. Maar kijk, er zijn artiesten die daar wat spijt van hebben, dat ze de gsm af en toe links hebben laten liggen en geen foto genomen hebben. En daarover gaat precies deze Bad Bunny en DTMF. Of vrij vertaald, ik had meer foto's moeten nemen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 4 uur.

gooide vorig uur. Een vraag hier via de radio naar jou om eens van op jouw vakantiebestemming waar je momenteel zit en de radio op Club FM hebt staan een fotootje te sturen via onze Facebookpagina. En Marleen die heeft dat gedaan. Die zit nog een mooie 2 weken daar in Benidorm in Spanje. Stuurt een hele mooie foto. Ik ben toch een heel klein beetje jaloers daar.

0: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
5: Join the summer. Club FM.

Soul Sister and the Way to Your Heart 1988. Ja, het is sinds vrijdag officieel. We hebben dus een derde hittegolf liever hier in ons land. En dat wil ook zeggen dat we weer wat dagrecords hebben verbroken. Of zoals we dat tegenwoordig moeten samenvatten met nieuwe muziek. Het is gewoon heat. Helemaal on repeat.

Afwisselend opklaringen en wolken. De rest van de dag zo goed als droog. Maxima, ja, toch 6, 27 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op buien, 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen. Het wordt dan wat frisser, 22 graden. En de lucht wordt ook wat beter. Join the club.

origineel van John Wayne. En nu gemaakt door RPFR in een 2026 jasje, wat meer uptempo. The Night Belongs to Lovers. Wel, zometeen nog een heel klein beetje over die night. Na Gucci.

0: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
6: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
7: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
8: Is just great. I mean, it's everything that you

2.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: In Oostende is afgelopen nacht een huis beschoten. Volgens HLN meerdere keren en zaten er kogelinslagen in een van de ramen. Er zijn geen gewonden. Het is niet duidelijk wat er zich daar heeft afgespeeld en wie erachter zit. Het parket onderzoekt de zaak. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeluk met een paardenkoets, bevestigt de politie. De koets raakte van de weg af en knalde aan hoge snelheid tegen een boom. 12 anderen raakten gewond, onder hen 2 zwaar gewond. Ja, en dan die brand natuurlijk in de Hoge Venen. In het meer van Robertville heeft nog geen enkele blushelikopter water kunnen tanken omdat de roker te dicht is. De inzet van de blushelikopters is nogthans cruciaal om het vuur te kunnen bestrijden. Ook in het dorpje zelf hangt er een dikke rook. Het meer van Butgenbach is trouwens ook niet meer toegankelijk. Dat laat de burgemeester Franzen weten. Omdat meren en stuurmeren worden gebruikt als waterbevoorradingspunten voor de blushelikopters, zijn ze tijdelijk niet toegankelijk voor bezoekers. En Plopsaland Ardennes, het vroegere Plopsa Co bij de watervallen van Co, sluit vanavond een uur vroeger de deuren. Het gaat om een voorzorgsmaatregel door die brand in de Hoge Venen. Kinderen en ouders kunnen dus niet tot 18 uur, maar slechts tot 17 uur in het park terecht. Ja, op dit moment wordt in Grobbendonk het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door bossen en zo. U kent dat wel. Topfavoriet Wout van Aert. Ja, die is zich volop aan het voorbereiden op de Ronde van Spanje, maar wilde dit koersje ook nog eventjes meepakken. De Vuelta die begint volgend weekend in Monaco. Afwisselend opklaringen en wolken. De rest van de dag zo goed als droog. Maxima, ja, toch 6, 27 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op buien 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen. Het wordt dan wat frisser, 22 graden. En de lucht wordt ook wat beter.
1: Join the club. Club.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Dinsdag en woensdag.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Nu, solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarnen. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarnen. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

0: Zela, bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
7: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
8: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: afwisselend wolken en opklaringen. De rest van de dag zo goed als droog, maximaal een graad of 26. Morgen wisselend bewolkt met kans op een plaatselijke bui, 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen. Het wordt dan ook wat frisser bij 22 graden.
1: Join the club.

0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
5: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefies stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
6: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.
3: This is going out.

deugd doen om even te relaxen. Even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang, bij Club FM.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 10 uur.

0: Club FM. No bullshit, just hits.
1: House Ibiza.